Say you want.

0: Zuidrand, het hart van onze regio.
1: Reckless lane, you lost that love, baby.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

bril. En alle problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen bedroeven me niet. En de ruisende regen klinkt als muziek.

discover that

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vierdejaars studenten verpleegkunde krijgen ook dit jaar een onkostenvergoeding van 1000 euro. Dat bevestigt de minister van Welzijn. Het gaat om studenten die een volledige stage deden, onder meer aan Thomas More in Lier. Vanaf academiejaar 2026-2027 komt er een nieuw systeem. Dan betalen zorg- en welzijnsvoorzieningen de vergoeding aan de stagiairs. De Vlaamse overheid geeft daarvoor geld aan de werkgevers. Met de steun wil Vlaanderen de opleiding aantrekkelijk houden. Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep. De zorgsector heeft nog altijd te weinig personeel.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinighem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De luchthaven van Deurne krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering bouwt de financiële steun voor de regionale luchthavens af, zodat die nog meer op eigen benen kunnen staan. Wat dat precies betekent voor Deurne is nog niet helemaal duidelijk. De oppositie is sowieso tegen subsidies voor Antwerp Airport.
5: In park Oude God in Mortsel is zaterdagavond een stuk droog gras afgebrand. De brand ontstond rond 8 uur. De brandweerzone Rand was snel ter plaatse, daardoor bleef de schade beperkt. Ongeveer 150 vierkante meter gras ging in vlammen op. Volgens de politie waren twee mannen vuurwerk aan het afsteken. Zij hebben de brand vermoedelijk veroorzaakt.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs, met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

know I

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Blokstraat in Lier is vrijdag 24 juli deels afgesloten door een verhuis. Tussen 9 en 15 uur kan er geen verkeer door tussen de Predikerenlaan en de Wijngaardstraat. Er komt een verhuislift te staan. In de afgesloten zone geldt een parkeerverbod. Ook tussen de Predikerenlaan en de Waterpoortstraat mag je niet parkeren. De rijrichting wordt daar tijdelijk omgedraaid. Ook in de Vredebergstraat wijzigt de rijrichting. Zo blijven omliggende straten bereikbaar. Voetgangers kunnen door. Fietsers richting centrum moeten afstappen of omrijden via de Kartuizersvest.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinigem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Brielte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vierdejaarsstudenten verpleegkunde krijgen ook dit jaar een onkostenvergoeding van 1000 euro. Dat bevestigt de minister van Welzijn. Het gaat om studenten die een volledige stage deden, onder meer aan Thomas More in Lier. Vanaf academiejaar 2026-2027 komt er een nieuw systeem. Dan betalen zorg- en welzijnsvoorzieningen de vergoeding aan de stagiairs. De Vlaamse overheid geeft daarvoor geld aan de werkgevers. Met de steun wil Vlaanderen de opleiding aantrekkelijk houden. Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep. De zorgsector heeft nog altijd te weinig personeel.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinighem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

toernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend darts toernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De luchthaven van Deurne krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering bouwt de financiële steun voor de regionale luchthavens af, zodat die nog meer op eigen benen kunnen staan. Wat dat precies betekent voor Deurne is nog niet helemaal duidelijk. De oppositie is sowieso tegen subsidies voor Antwerp Airport.
5: In park Oude God in Mortsel is zaterdagavond een stuk droog gras afgebrand. De brand ontstond rond 8 uur. De brandweerzone Rand was snel ter plaatse, daardoor bleef de schade beperkt. Ongeveer 150 vierkante meter gras ging in vlammen op. Volgens de politie waren twee mannen vuurwerk aan het afsteken. Zij hebben de brand vermoedelijk veroorzaakt.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs, met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom op zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op deze zondag, we zijn 19 juli 2026. Dat is de, even nadenken en narekenen, de 170ste dag van dit jaar. Na deze van vandaag zijn er nog 195 dagen te gaan. En dan zitten we met z'n allen weer met onze voeten onder tafel met de kerst- en de nieuwjaarsperiode. We begonnen met Sheila E. en The Bell of St. Mark in deel nummer 1 van dit programma. Op deze zondagmorgen mag je nog platen verwachten van The Jam van Harry Styles en Bart Peters. We kunnen er een beetje steviger tegenaan gaan, want de temperaturen zijn nu niet meer van die slag van de voorgaande dagen. Laten we zeggen dat ze een klein beetje gezakt zijn. En gelukkig maar, dus we mogen er stevig tegenaan van gaan. Dit is Jack Jones en zijn Love Boat.

Er zijn zo van die platen die altijd terugkomen als je goede muziek of goede muziek beluistert of naar goede muziek aan het luisteren bent. Deze Jack Jones is er zo eentje. Love Boat, daar werd inderdaad destijds ook een televisieserie rondgemaakt rond deze plaat. We gaan zijn vandaag 19 juli, we gaan bekijken welke bekende mensen vandaag zoal jarig zijn. Dat zijn Francesco Moser, de voormalige Italiaanse renner, wielrenner. Is geboren op 19 juli 1951. De Belgische voetballer, nadien ook trainer geworden, Emilio Ferreira, is vandaag jarig. Hij werd geboren op 19 juli 1967. De Nederlandse zangeres Glennis Grace, vooral bekend van kerstplaten in Nederland dan uiteraard en goeie ook, werd geboren op 19 juli 1978. En ook jarig vandaag is deze hier. De Franse zangeres Nadia. Zij wordt vandaag 53 jaar. Werd geboren op 19 juli 1973. En we laten ze nog eens horen met Ese Partie.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

is dan misschien wel wat koeler dan de voorgaande dagen. Maar het moet nog kunnen. Swimming in the Pool, Bart Peters en zijn radio's. En daarvoor nog The Queen of the Disco met Donna Summer en MacArthur Park. Aanstaande dinsdag is het Nationale Feestdag. Heel veel mensen zullen morgen ook de Brugdag maken. En er is feestmarkt op 21 juli. Dan wordt de befaamde Vogeltjesmarkt omgetoverd tot een heuse feestmarkt. Naar goede gewoonte mag je je verwachten aan tal van marktkraampjes, foodtrucks en lekkere drankjes. Maar dus dan dinsdagmorgen. De markt blijft ook staan tot 18 uur 's avonds, zodat je de hele dag in het zonnetje en de gezelligheid kan vertoeven. De Vogelmarkt gaat door uiteraard op het Theaterplein in Antwerpen aanstaande dinsdag op 21 juli. Dit is Eddie Grant.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

Harry Styles was dat met die American Girls. En daar kan je uiteraard wel wat platen over maken. Nog meer feesten en vuiven en plezier maken op de Nationale Feestdag in het district Deurne bijvoorbeeld. De Nationale Feestdag is echt een dag om te feesten. En het Openluchttheater Rivierenhof, daar kan je stevig uit de bol gaan op 21 juni. Het podium is de hele dag gereserveerd voor aanstormend Antwerps DJ-talent, van disco tot trance en alles daartussen. In het half rond wordt er dan weer gedanst op de Nationale Feestdag. Onder meer Bibi Sek, Dana Montana en Geheimzinnig Soundsysteem staan daar op de affiche. De toegang daar is bovendien volledig gratis. Aanstaande dinsdag 21 juli vanaf 15 uur in het Openluchttheater Rivierenhof, uiteraard in het district Deurne. Ook wij gaan hier bij ons op de radio een beetje feesten, vuiven en vooral dansen. Dit is Eddie Cochran met Come On Everybody.

Eind van de vakantie, eind augustus, zouden ze in de gemeente Edichem ergens gaan optreden. Milk Inc. met Losing Love. We hadden het daar straks al over de nationale feestdag, over uiteraard de Vogelenmarkt, ook over het district Deurne, daar kan je ook naartoe met de nationale feestdag. Maar als je een beetje verder wil rijden, ook dat kan, want er is Croquet Nationaal in Leuven. Naast de nationale feestdag vieren ze daar op 21 juni Croquet Nationaal, oftewel het Leuvense Krokettenfestival. Oké, we geven toe, de kroketten die zijn eigenlijk meer voor onze noorderburen. Maar geloof ons, ook in Leuven kunnen ze heerlijke kroketten maken. Je kan er niet alleen terecht vanaf de middag om te gaan smullen van kroketten à volonté, maar je bepaalt ook mee wie de gouden kroket wordt van 2025 en wie dan de prijs in de wacht zal slepen. Dus een streepje muziek, wat leuke randactiviteiten, een frisdrankje en natuurlijk de kroketten. Wat moet een mens nog meer hebben op zijn vrijdag of op de nationale feestdag? Alles gaat door met die kroketten daar op de Vismarkt in Leuven. Dat was hem, deel nummer 1 van Zondagmorgen Zonder Zorgen. Wij gaan eruit met onder meer deze hier. Dit is Cliff Richard.

zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naalstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Blokstraat in Lier is vrijdag 24 juli deels afgesloten door een verhuis. Tussen 9 en 15 uur kan er geen verkeer door tussen de Predikerenlaan en de Wijngaardstraat. Er komt een verhuislift te staan. In de afgesloten zone geldt een parkeerverbod. Ook tussen de Predikerenlaan en de Waterpoortstraat mag je niet parkeren. De rijrichting wordt daar tijdelijk omgedraaid. Ook in de Vredebergstraat wijzigt de rijrichting. Zo blijven omliggende straten bereikbaar. Voetgangers kunnen door. Fietsers richting centrum moeten afstappen of omrijden via de Kartuizersvest.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinighem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Rob Sinclair bij ons op de radio met I Can Wait. Je kan inderdaad niet wachten om te beginnen met deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op deze zondag 19 juli 2026. In deel nummer 2 mag je muziek verwachten van onder meer Maywood, René Vroeger, Richie. We hebben Shirley and Company bij en You Lewis and the News. En ook belangrijk nieuws van onze politiezone Hekla. Ook dat moet er door voor 12 uur vanmiddag hier in Zondagmorgen zonder zorgen. Dit is Laidback met Baker Man.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona con Johnny Wayne.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

Mijn ouders hadden destijds de drie aapjes op de schouw staan. Hè? Horen, zien en zwijgen. Dit was Reggie, daarvoor nog Shirley and Company met Shame, Shame, Shame. En schamen, dat mogen deze oplichters echt wel doen. Want de politiezone Hekla en de gemeente die waarschuwen voor spoofing of een telefonische oplichting in naam van de politie. Wie plots telefoon krijgt van deze politiezone Hekla, moet extra waakzaam zijn. De politie deelt enkele tips om deze feiten aan te pakken. Bij deze vorm van telefonische oplichting of spoofing krijgen mensen een telefoon van de politiezone uit de gemeente Hoven, Edegem, Konter, Glind en Aartslaar of Hekla. Door middel van specifieke software zijn criminelen in staat om hun telefoonnummer te vervalsen. Op het scherm van je telefoon verschijnt vervolgens het nummer of de naam van de politiezone, ondanks dat het niet om medewerkers van de politie gaat, maar om fraudeurs. Hoe je dat nu gaat aanpakken, dat ga ik je vertellen straks naar de volgende plaat. Dit is Gloria Estefan.

Gloria is Stefan en doe de Congra. We gaan terug naar de politiezone Hekla en dat geval van spoofing. Hoe kan je dat nu oplossen? Wel, als je gebeld wordt door mensen van de politiezone Hekla en je hebt het vermoeden dat het niet echt is, dan kan je de volledige naam vragen van de politiemedewerker die aan de telefoon hangt. Een andere richtlijn van Hekla is om meteen de lijn neer te leggen en de verbinding te verbreken. Telefoneer daarna naar het officiële nummer van de politie Hekla om de feiten te melden. Dat nummer is 03-444-0000. En nogmaals, wil de politiezone Hekla hierbij ook zeggen dat je nooit bankgegevens of beveiligingscodes mag doorgeven van bijvoorbeeld bankkaarten langs de telefoon. Doe dat dus nooit. Dit is muziek van Hugh Lewis en The News en The Power of Love.

Het weekend van Radio Zuidrand. De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Diana Ross en haar Supremes met Baby Love. Even terug naar 21 juli en de nationale feestdag. Wel, 21 juli is niet de dag waarop België onafhankelijk werd. België werd onafhankelijk verklaard op 4 oktober in 1830. Op 21 juli wordt herdacht dat Leopold I in 1831 de grondwettelijke eed aflegde als eerste koning der Belgen. Dat je dus aanstaande dinsdag, als er iemand wat over vraagt, dat je niet afgaat als een gieter. Dit is Maywoods met

0: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

Lekker terug de tijd in met Fats Domino en There Goes My Heart Again. Dat was allemaal weer. Dit was zondagmorgen zonder zorgen. En je hebt weer wat bijgeleerd. Je weet bijvoorbeeld waar je naartoe kan op 21 juni op de Nationale Feestdag. En je weet hoe je moet reageren als je een telefoon krijgt van onze politiezone Hekla. Dan weet je meteen dat je moet opleggen en gewoon moet terugbellen naar de politiezone Hekla. Om dus te vragen of zij inderdaad ook echt aan de telefoon hingen. Goed, dat was hem. Zondagmorgen zonder zorgen. Wij zijn er terug volgende week zondag uiteraard. Maak er een prettig en voor velen verlengd weekend van. We gaan eruit straks met de Nick Straker Band. En tot dan heb ik nog voor je deze hier. Dit zijn de Bee Gees en de Nights on Broadway. MUZIEK

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een darts-toernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend darts-toernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vierdejaarsstudenten verpleegkunde krijgen ook dit jaar een onkostenvergoeding van 1000 euro. Dat bevestigt de minister van Welzijn. Het gaat om studenten die een volledige stage deden, onder meer aan Thomas More in Lier. Vanaf academiejaar 2026-2027 komt er een nieuw systeem. Dan betalen zorg- en welzijnsvoorzieningen de vergoeding aan de stagiairs. De Vlaamse overheid geeft daarvoor geld aan de werkgevers. Met de steun wil Vlaanderen de opleiding aantrekkelijk houden. Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep. De zorgsector heeft nog altijd te weinig personeel.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinigem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larbere Laan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De luchthaven van Deurne krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering bouwt de financiële steun voor de regionale luchthavens af, zodat die nog meer op eigen benen kunnen staan. Wat dat precies betekent voor Deurne is nog niet helemaal duidelijk. De oppositie is sowieso tegen subsidies voor Antwerp Airport.
5: In park Oude God in Mortsel is zaterdagavond een stuk droog gras afgebrand. De brand ontstond rond 8 uur. De brandweerzone Rand was snel ter plaatse, daardoor bleef de schade beperkt. Ongeveer 150 vierkante meter gras ging in vlammen op. Volgens de politie waren twee mannen vuurwerk aan het afsteken. Zij hebben de brand vermoedelijk veroorzaakt.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs, met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12.30 uur tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand. Een zomer vol hits en actua.
1: En San Salvador, en El Salvador.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Blokstraat in Lier is vrijdag 24 juli deels afgesloten door een verhuis. Tussen 9 en 15 uur kan er geen verkeer door tussen de Predikerenlaan en de Wijngaardstraat. Er komt een verhuislift te staan. In de afgesloten zone geldt een parkeerverbod. Ook tussen de Predikerenlaan en de Waterpoortstraat mag je niet parkeren. De rijrichting wordt daar tijdelijk omgedraaid. Ook in de Vredebergstraat wijzigt de rijrichting. Zo blijven omliggende straten bereikbaar. Voetgangers kunnen door. Fietsers richting centrum moeten afstappen of omrijden via de Kartuizersvest.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinigem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vierdejaarsstudenten verpleegkunde krijgen ook dit jaar een onkostenvergoeding van 1000 euro. Dat bevestigt de minister van Welzijn. Het gaat om studenten die een volledige stage deden, onder meer aan Thomas More in Lier. Vanaf academiejaar 2026-2027 komt er een nieuw systeem. Dan betalen zorg- en welzijnsvoorzieningen de vergoeding aan de stagiairs. De Vlaamse overheid geeft daarvoor geld aan de werkgevers. Met de steun wil Vlaanderen de opleiding aantrekkelijk houden. Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep. De zorgsector heeft nog altijd te weinig personeel.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinigem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs, met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naalstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua, ook in het weekend, bij Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De luchthaven van Deurne krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering bouwt de financiële steun voor de regionale luchthavens af, zodat die nog meer op eigen benen kunnen staan. Wat dat precies betekent voor Deurne is nog niet helemaal duidelijk. De oppositie is sowieso tegen subsidies voor Antwerp Airport.
5: In Park Oude God in Mortsel is zaterdagavond een stuk droog gras afgebrand. De brand ontstond rond 8 uur. De brandweerzone Rand was snel ter plaatse, daardoor bleef de schade beperkt. Ongeveer 150 vierkante meter gras ging in vlammen op. Volgens de politie waren twee mannen vuurwerk aan het afsteken. Zij hebben de brand vermoedelijk veroorzaakt.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs, met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

0: Een zonnige zondagnamiddag en we zijn er weer met de grote hits, dat en nog veel meer, tot 7 uur vanavond.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards and

Bordeaux, an Eskimo, a Arapaho, move their body.

Ze hadden natuurlijk ook een groot hit met Sex and Drugs en Rock'n'Roll. Maar ook deze was zeker niet verkeerd. Hit Me With Your Rhythm Stick. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 19e juli.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

Tja, Tomorrowland blijft verrassen. En niet alleen met een line-up van meer dan 500 artiesten. Achter de schermen is de merchandising in al die jaren uitgegroeid tot een geoliede machine. Dit jaar pakt het festival uit met een opvallende primeur, namelijk een eigen sneaker. Ja, dat is toch wel knap, hè?

19 juli vandaag, op deze dag, wordt volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren, en dat in 1999. De opening in Parijs was er van de eerste Franse metrolijn, en dat in 1900. En het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York wordt bereikt, en dat vandaag in 1971.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Ik heb nog goed nieuws. Het is de verrassing van de dag eigenlijk. Want Charlotte de Witte duikt onverwacht op in de line-up en staat vanavond op Tomorrowland.

De mensen van het nieuws die zijn ook weer toegekomen. Ze zijn met z'n tweeën vandaag. Die brengen jou het regionieuws zo dadelijk om 5 uur. En daarna is er nog veel meer. Nog snel even naar de jaren 80 en naar het verre Afrika met Toto.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Blokstraat in Lier is vrijdag 24 juli deels afgesloten door een verhuis. Tussen 9 en 15 uur kan er geen verkeer door tussen de Predikerenlaan en de Wijngaardstraat. Er komt een verhuislift te staan. In de afgesloten zone geldt een parkeerverbod. Ook tussen de Predikerenlaan en de Waterpoortstraat mag je niet parkeren. De rijrichting wordt daar tijdelijk omgedraaid. Ook in de Vredebergstraat wijzigt de rijrichting. Zo blijven omliggende straten bereikbaar. Voetgangers kunnen door. Fietsers richting centrum moeten afstappen of omrijden via de Kartuizersvest.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinighem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

De jaren 70, ja, dat is allemaal lang geleden. En vanavond hoor je ze ook weer in 70 Set 7. Straks even kijken wie er allemaal jarig is. Vandaag eerst tijd voor het Vlaamse lied. En dat komt van Wim Soutage en deze...

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

Hey Lewis en de Nieuws, ze hadden een grote hit met The Power of Love. En dat was dan weer te horen in de allereerste film Back to the Future. En deze mocht er ook bij zijn, Heart and Soul. En wat ik nog heb, is deze van Harry Styles.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Tom Helzen is jarig, een Vlaamse zanger en muzikant, wordt er 50 vandaag. Brian May, de gitarist van The Queen, is jarig, die wordt er vandaag 79. En dan ook nog Vicky Carr, een Amerikaanse zangeres, wordt er 85 vandaag.

1978 speelde Bart Peters samen nog met Hugo Matthijssen, Jan Leijers, Romeo Spinelli en Mark Kruithof. Maar echt bekend is hij geworden met de radio's.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vierdejaars studenten verpleegkunde krijgen ook dit jaar een onkostenvergoeding van 1000 euro. Dat bevestigt de minister van Welzijn. Het gaat om studenten die een volledige stage deden, onder meer aan Thomas More in Lier. Vanaf academiejaar 2026-2027 komt er een nieuw systeem. Dan betalen zorg- en welzijnsvoorzieningen de vergoeding aan de stagiairs. De Vlaamse overheid geeft daarvoor geld aan de werkgevers. Met de steun wil Vlaanderen de opleiding aantrekkelijk houden. Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep. De zorgsector heeft nog altijd te weinig personeel.
1: In 6 Belgische gemeenten zijn dit jaar al tijgermuggen gezien. Dat meldt gezondheidsinstituut Sianzano. De muggen doken onder meer op in Boom en Weinighem. Dat gebeurde daar ook al eerder. Tijgermuggen zijn klein en zwart met witte strepen. De soort verspreidt zich steeds verder. Dat is zorgelijk, want de mug kan ziektes zoals dengue en Zika overdragen. Sianzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vragen om verdachte muggen te melden. Dat kan met een foto via www.muggensurveillance.be.
4: Morgen wordt het overwegend bewolkt in de regio Antwerpen. Het blijft meestal droog met maxima rond 22 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dinsdag krijgen we aangenamer zomerweer. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en het wordt maximaal 23 graden. De minima liggen rond 13 graden. Woensdag begint grijs met in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger en breekt de zon opnieuw door. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden, bij minima rond 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komende uur heb ik voor u alweer de Avasdoom-kalender. Christophe gaat ook langskomen en we gaan ook een nummer 1 hit bespreken van jaren geleden. En ook naar de jaren 90 met de Kelly Family, Fell in Love with an Alien.

0: Even kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor met 10 jaar Meteor mag je verwachten op 5 mei 2027.
1: De

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Een grote hit van Gabriel, deze Rise. Christophe is er intussen ook weer. Die gaat je alles vertellen over een grote hit van Mark Elmans en Gene Pitney. Something's Got a Hold on My Heart.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Something's Got a Hold of My Heart werd geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook en voor het eerst op single gezet door David en Jonathan. Achter dit duo gingen de twee songwriters schuil. Later werd het gecoverd door de Amerikaanse zanger Gene Pitney, die er een grote hit mee scoorde. Maar Something's Got a Hold of My Heart kende vooral succes in een versie die werd opgenomen door Mark Elmond voor zijn album The Stars We Are uit 1988. Elmond, ook bekend van het duo Soft Cell, wilde het uitbrengen als de derde single van het album, maar tegen die tijd had Gene Pitney deze versie al gehoord en bood hij spontaan aan om het nummer opnieuw met hem op te nemen als duet. Deze versie belandde in verschillende landen op de andere kant van de single. De cover werd uiteindelijk een nummer 1 hit in Groot-Brittannië en kwam ook in Duitsland, Finland en Ierland op de eerste plaats terecht. De hit werd ook vaak door andere artiesten opgenomen, zoals door Cilla Black, Nick Cave and the Bad Seeds, Vicky Leandros, Shadows en Guys and Dolls.

Morgen zijn we 20 juli, dan gaat de zon opkomen om 5 uur 53 en gaat weer onder om 21 uur 47 en morgen is het 15 uur en 53 minuten daglicht. I can see in your eyes, you're about to break my heart.

Als je houdt van de jaren 70, dan moet je ook na 7 uur zeker hier bij Zuidrand zijn. Want dan is er alweer 70s at 7. Daarna komen ook 80s en 8's aan de beurt en 90s at 9. En vanavond is er ook nog het Zoldereiland tussen 10 en 12 uur. We eindigen met een grote hit uit de jaren 80. Nog eentje om het af te leren. Grace Jones, and I've seen that face before.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.
4: Prison calling ain't tonight's use all.
5: You the cold maids say one. Prison calling ain't tonight's use all. All right.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

cha-cha.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, het is weer zondagavond en ik mag weer het weekend afsluiten met mijn zondereiland hier op Radio Zuidrand tussen 10 en 12. Ik heb weer een hele week kunnen grasduinen in mijn platen- en cd-collecties en ik heb weer steen en tander gevonden om een zondereiland aan elkaar te rijgen. Zoals deze van Graham Parker uit 1991 en 10 Girls Ago.

Yardbirds and People scoort een enorme hit met deze Don't Stop the Music in 1980. Een wereldhit trouwens. Nadien scoorden ze nog enkele hits in hun thuisland, de Verenigde Staten, maar die zijn nooit hier geraakt. Hier is Erasure uit het Verenigd Koninkrijk uit 1985 met I Lose Myself.

Gotta Get Away From This World. Een nummer van Garland Jeffries was dat. En ik moet zeggen, bij mij persoonlijk komt dat nummer nogal binnen, want het is vandaag de verjaardag van mijn moeder en zij overleed 3 jaar geleden. Hier is Santana, The Sensitive Kind.

Mama Sjasja was dat met een cover van Doe Maar en Eén Nacht Alleen. Onze volgende is van Sting. Het is een nummer uit zijn debuutalbum The Dream of the Blue Turtles. Hier is hij met Love is the Seventh Wave.

Een echte tijdloze klassieker was dat van Elton John met Sacrifice uit 1989. En hier is een echte tijdloze klassieker van Bij Ons van de Dinky Toys uit 1993 met Out in the

Een gouden ouwe uit 1966 was dat van Diana Ross en The Supremes met You Can't Hurry Love. Ons volgende nummer is van Living Color uit eind jaren 80. En ik hoor dat nummer vaak op de radio, op het werk. Er staat zo een of andere zinder te jingelen heel de dag. En ik dacht bij mezelf, zou dat liedje eigenlijk in mijn eigen collectie zitten? En ja, ik had het ergens op een vergeten album staan. Hier zijn ze met Glamour Boys.

Eentje van John Lennon was dat uit het album Double Fantasy. Het laatste album dat hij samen opnam met zijn echtgenote Yoko Ono in 1980. I'm Losing You. Hier is de Spider Murphy Gang, ook ongeveer uit die periode, neem ik aan. Scandal im Sperrbezirk.

Alweer zo'n vergeten 80s hit was dat van Ryan Paris met Dolce Vita. En we naderen de klok van 11 uur. Dit betekent het einde van deel 1 van het Zondereiland. Ik heb er hier nog een van Lisa Stanfield voor jullie met People Hold On. Ik ben er straks weer na 11 uur met deel 2.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Ziezo, hier zijn we weer. Het laatste uurtje van het weekend en meteen het laatste uurtje van het Zoldereiland zijn weer ingegaan. We gingen van start met een nummer van Sunny Side Up en Keep On Singing. En Sunny Side Up, dat wil zoveel zeggen als een spiegel dat aan beide kanten gebakken is. Het is maar dat je het weet. Hier zijn de Floaters en Float On.

Muziek van Eros Ramazzotti met Niente di Male, wat zoveel wil te zeggen als niets te verbergen. Tarzan Boy, die had ook niks te verbergen. Een eendagsvlieg uit 1985. Hij luisterde naar de naam Baltimora. Hier is hij met Tarzan Boy.

Dat was er nog eentje uit het Purple Rain album van Prince. De Purple Rain soundtrack. Want eigenlijk was dat een film, de Purple Rain van Prince. In elk geval, Take Me With You. We gaan back to the 60s, meer bepaald naar 1965 met Manfred Mann en I've Got To Go, Go Now.

Ja, Xenzo Gerepolis van The Strangers. En wie het allemaal niet meer kon plaatsen. Het nummer was een parodie op J'aime la vie van Sandra Kim. Dus ik vermoed dat het van 1985 geweest is. Hier is Fisher Z met Room Service.

Diana Ross was dat. En daarstraks zat ze nog in het eerste uur met een 60s klassieker samen met de Supremes. Dit was een track uit haar 21ste soloalbum uit 1995 met Take Me Higher. Hier is Alison Moyet, Wake in the Presence of Beauty.

Ja, ja, over zomerradio gesproken. Die kwam even binnen, hè. Juan Luis Guerra was dat, met El Costo de la Vida. Een vrolijk deuntje over de hoge kosten van het levensonderhoud. Daar kunnen we allemaal wel een mondje over meepraten, denk ik. Hier is Frank Boeien, 1 miljoen sterren.

Dat waren nog de Scabs van heel lang geleden met Nothing on My Radio. En over Nothing on My Radio gesproken, we naderen de klok van 12 uur. Dat betekent weer stilaan het einde van het Zoldereiland. Maar niet getreurd, ik ben er volgende week terug met een nieuw Zoldereiland om uw zondagavondweekend af te sluiten. Ik heb er nog eentje van Hooverphonic en eentje van Coldplay. Tot volgende week. Bye bye.

0: Zoekmomentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: You know, you make me feel so good inside.